asukuye igikorwa neza adahusha mugabo kandi kugenda international nacyo ngo ni kindi kintu ategereza kudukorera kubera twebwe natwe dutahure tumukunde twamaze kubona ibyo ariko aragira aduhidi cyane ngivyo abaririmbyi tubasavye nivyo badukurira kuko ngo nimwebwe muri aba boss mugabo afana mwaramukunze muri Tel Aviv mwara